De damesmuziekkapel van vrouw Rol speelde in de jaren 14-18 met lesbische discipline, marsen en walsen. En het geacht publiek zoop en vrat onder pompeuze palmen bediend door obers met een spuuglok of roos. De poëtische rozen golfden op de boezems van de vrouw.

Het leven was goed en een ozel en braaf. Magere Hein had het dit keer op andere fronten druk.

Van het zoete dwalen, pink aan pink door liefdesdalen, zo betrapte vele malen, ons de zwartrok in het gras. Tango van de natte gaarde, waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van het plantsoen, waar in het rosarium...

rosarum, rosis, rosis. Tango van het kantje slopen, tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, als oriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst wijzen, propvol onbepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid